gitaar, zijn peerband drums, Paul Verschaik drums, dat is de, police op, ja, dat is